0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op de luchthaven van Miami zijn zondag minstens 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in kritieke toestand. Het toestel schoot iets voor 2 uur 's middags van de landingsbaan, raakte voertuigen en vloog in brand. Bij een vuurwerkontploffing in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie in Santa Maria Canchesta. 2 priesters zijn gewond. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De ontploffing gebeurde tijdens een dorpsfeest. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakte hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij 8e met 2,28%. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar volgt de 50ste editie. Die wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft de komende uren vrijwel stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op de luchthaven van Miami zijn zondag minstens 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in kritieke toestand. Het toestel schoot iets voor 2 uur 's middags van de landingsbaan, raakte voertuigen en vloog in brand. Bij een vuurwerkontploffing in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie in Santa Maria Canchesta. 2 priesters zijn gewond. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De ontploffing gebeurde tijdens een dorpsfeest. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakte hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij 8e met 2,28%. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar volgt de 50ste editie. Die wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft de komende uren vrijwel stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op de luchthaven van Miami zijn zondag minstens 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in kritieke toestand. Het toestel schoot iets voor 2 uur 's middags van de landingsbaan, raakte voertuigen en vloog in brand. Bij een vuurwerkontploffing in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie in Santa Maria Canchesta. 2 priesters zijn gewond. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De ontploffing gebeurde tijdens een dorpsfeest. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakte hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij 8e met 2,28%. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar volgt de 50ste editie. Die wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft de komende uren vrijwel stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op de luchthaven van Miami zijn zondag minstens 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in kritieke toestand. Het toestel schoot iets voor 2 uur 's middags van de landingsbaan, raakte voertuigen en vloog in brand. Bij een vuurwerkontploffing in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie in Santa Maria Canchesta. 2 priesters zijn gewond. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De ontploffing gebeurde tijdens een dorpsfeest. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakte hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij 8e met 2,28%. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar volgt de 50ste editie. Die wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Nu nog het weer. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 17 graden en blijft stabiel. In het weerbeeld verandert weinig. Grote veranderingen worden de komende tijd niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op de luchthaven van Miami zijn zondag minstens 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in kritieke toestand. Het toestel schoot iets voor 2 uur 's middags van de landingsbaan, raakte voertuigen en vloog in brand. Bij een vuurwerkontploffing in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie in Santa Maria Canchesta. 2 priesters zijn gewond. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De ontploffing gebeurde tijdens een dorpsfeest. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakte hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij 8e met 2,28%. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar volgt de 50ste editie. Die wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Nu nog het weer. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 17 graden en blijft stabiel. In het weerbeeld verandert weinig. Grote veranderingen worden de komende tijd niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, kreeg in Sachsen-Anhalt 43,8% van de stemmen. Daarmee werd AfD de grootste partij zonder absolute meerderheid. De CDU werd tweede met 17,2%. BSW haalde met 5,3% net de kiesdrempel. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op de luchthaven van Miami zijn zondag minstens 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in kritieke toestand. Het toestel schoot iets voor 2 uur 's middags van de landingsbaan, raakte voertuigen en vloog in brand. Bij een vuurwerkontploffing in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie in Santa Maria Canchesta. 2 priesters zijn gewond. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De ontploffing gebeurde tijdens een dorpsfeest. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakte hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij 8e met 2,28%. Dan hebben we nog het weer. Het is nu 17 graden. De lucht blijft de komende uren grotendeels bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Regen wordt niet verwacht. In de loop van de komende uren loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. En dat merk je in de regio, bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam. Vielen tussen Ypenburg en knooppunt Hoflied 5 kilometer en een kwartier vertraging. Ook drukte nog op de Algerabrug, de N210, vanuit Schoonhoven richting Rotterdam. Die is weer open na onderhoud, maar het is er wel wat drukker. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf Krimpen aan den IJssel. Joey.

Dit is lang geleden, Twisting the Night Away, Sam Cooke. Het was begin jaren 60 een hitje van hem. Stond in de hitparade destijds, ja. En omdat het een groot hit is geweest, draaien we hem graag voor je. Feel Good Radio, 60s en 70s hits. Lekker samen wakker worden met de fijnste plaatjes. Percy Sledge, Umberto Tozzi. Ze komen eraan naar Live Garrett. Goedemorgen.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, kreeg in Sachsen-Anhalt 43,8% van de stemmen. Daarmee werd AfD de grootste partij zonder absolute meerderheid. De CDU werd tweede met 17,2%. BSW haalde met 5,3% net de kiesdrempel. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op de luchthaven van Miami zijn zondag minstens 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in kritieke toestand. Het toestel schoot iets voor 2 uur 's middags van de landingsbaan, raakte voertuigen en vloog in brand. Bij een vuurwerkontploffing in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de

0: parochie in Santa Maria Canchesta. Twee priesters zijn gewond. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De ontploffing gebeurde tijdens een dorpsfeest. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakte hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. Dan hebben we nog het weer. Het is nu 17 graden. De lucht blijft de komende uren grotendeels bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Regen wordt niet verwacht. In de loop van de komende uren loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Vriend vanochtend show. Elton John en Daniel en Esme was er ook bij met het laatste nieuws uit jouw regio. Esme die doet het elke ochtend, zit hier lekker op de redactie. Met alle papieren voor haar neus, het laatste nieuws voor jou te selecteren. En elke half uur hoor je het hier op de radio. En als er files staan, dan schakelen we met de ANWB en dan laten we je weten dat er files in de regio zijn. Dan kan je er rekening mee houden.

Jungle Radio brengt je die mooie herinneringen uit de jaren 60 en 70. En elk plaatje heeft weer een andere emotie en een andere herinnering. Straks de McCoys en Hang On Sloopy. En deze, nou, klinkt toch hartstikke vrolijk. Misschien dat de herinnering er ook weer vrolijk bij was. Right Back Where We Started From. Dit is Maxime Nightingale.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De olieprijzen zijn maandag gestegen na Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers en Iraanse vergeldingsaanvallen op schepen bij de straat van Hormuz. Amerikaanse olie kost meer dan $92 per vat. Brentolie meer dan $97. Iran heeft ook een verboden zone buiten de zeestraat aangekondigd. Veel grote Nederlandse bedrijven vliegen sinds de coronapandemie structureel minder voor zaken. Bij 29 van de 50 onderzochte bedrijven lag de uitstoot vorig jaar ruim 37% lager dan in 2019. 21 bedrijven geven nauwelijks inzicht, meldt Natuur en Milieu. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn werk aan een aflevering van de serie The Pit. Voor een scène met een keizersnede maakte hij een realistische replica van het lichaam van de patiënt. Tuiten werkte mee aan 5 afleveringen en kon niet bij de uitreiking zijn omdat hij aan de film Heat 2 werkt. Stichting Massaschade en Consument klaagt Snapchat aan. De stichting wil het platform minder verslavend en veiliger maken en eist een schadevergoeding. Functies als streak, snapscore en autoplay moeten kunnen worden uitgezet. De dagvaarding wordt op 7 september ingediend. Een gesprek met Snapchat leverde niets op. Dan hebben we nog het weer. Het is nu 17 graden en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur loopt verder op en komt uit op ongeveer 23 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoets.
3: Hey, lekker 8 uur. Het is tijd om wakker te worden. Met zometeen Glenn Gamble en nu eerst Selma Houston.

Fleetwood Mac is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de jaren 70. Ook zaten ze in de jaren 60 natuurlijk al wel in de radio. Maar wat lekker om die tijden weer te herbeleven. Feel Good Radio, wij zijn samen tijdens de ochtend met straks een liedje van Thunderclap Newman, Something in the Air. Maar nu eerst, 1976. Billy Joel is hier op Feel Good Radio en James.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De olieprijzen zijn maandag gestegen na Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers en Iraanse vergeldingsaanvallen op schepen bij de straat van Hormuz. Amerikaanse olie kost meer dan $92 per vat. Brentolie meer dan $97. Iran heeft ook een verboden zone buiten de zeestraat aangekondigd. Veel grote Nederlandse bedrijven vliegen sinds de coronapandemie structureel minder voor zaken. Bij 29 van de 50 onderzochte bedrijven lag de uitstoot vorig jaar ruim 37% lager dan in 2019. 21 bedrijven geven nauwelijks

0: nauwelijks in zicht, meldt Natuur en Milieu. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn werk aan een aflevering van de serie The Pit. Voor een scène met een keizersnede maakte hij een realistische replica van het lichaam van de patiënt. Tuiten werkte mee aan 5 afleveringen en kon niet bij de uitreiking zijn omdat hij aan de film Heat 2 werkt. Stichting Massaschade en Consument klaagt Snapchat aan. De stichting wil het platform minder verslavend en veiliger maken en eist een schadevergoeding. Functies als streak, snapscoren en autoplay moeten kunnen worden uitgezet. De dagvaarding wordt op 7 september ingediend. Een gesprek met Snapchat leverde niets op. Dan heb ik nog het weer. Het is nu 17 graden en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur loopt verder op en komt uit op ongeveer 23 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: In de regio staan een paar opvallende files. Allereerst de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Bij knooppunt Hoogvliet gebeurde een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. Nog wel een kwartier vertraging vanaf Boulevard aan Zween. Verder drukte het de A44 naar Den Haag. Vanuit Amsterdam vielen tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer, dikke kwartier. En dan de N222 Naaldwijk-Rijswijk. Vanaf Prinsjehul vielen het tot aan Den Haag, de zuidkant. 2 kilometer en 10 minuten.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Jimmy James en de Vagabonds waren dat op Feel Good Radio. SME hoorde je ook nog met het laatste nieuws uit jouw regio, de rest van de wereld. Op de radio zometeen de Manhattans, ABBA en nu Derek en de Dominos.

Heerlijke, rustige meezingers op de radio. De Manhattans waren dat Kiss en Say Goodbye. En dan is het wel de bedoeling dat je, als je zometeen naar je werk gaat, wel weer terugkomt natuurlijk. Feel Good Radio staat aan met alleen leuke liedjes, vrolijke liedjes, gezellige liedjes en mooie herinneringen van vroeger.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkiezingswinst van Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot bezorgde reacties in Frankrijk en Polen. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, noemt de uitslag een zorgwekkend signaal. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radoslav Sikorski, uitte vergelijkbare zorgen. Volgens het Rode Kruis heeft de hulpverlening aan de Gazastrook een kritiek dieptepunt bereikt. De Palestijnse Rode Halve Maan ontving in augustus slechts 93 pallets met hulpgoederen. Het laagste maandelijkse aantal sinds het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Door tekorten raken medicijnen, voedsel en brandstof op. Techbedrijven in Nederland zijn een springplank voor nieuwe ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van Dealroom, Techleap en Uber naar 270 start-ups van oud-medewerkers. Die bedrijven haalden samen meer dan 1,9 miljard dollar op. Ook 150 werknemers van ABN AMRO staken dinsdag tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV doen ze mee aan een demonstratie in Den Haag. De acties richten zich op bezuinigingen op de werkloosheidsuitkering en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dan hebben we nog het weer. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 24 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio. Joey
3: Koeipoets. Ja, zo is lekker 9 uur geweest. Het derde uur vanochtend. Show zometeen met Mouten McNeil en Steve Wonder.

Zal je niet verbazen dat dit heel oud is, 1962. Brian Hyland, Genie Come Lately, Feel Good Radio, 60s en 70s hits. Lekker dat je samen met ons wakker wordt en dat je ook de dag met ons weer wilt doorbrengen. Alleen de beste classic hits uit de jaren 60 en 70. Met straks Andrew Gold, Frankie Valli in de Four Seasons. En nu eerst een lekker disco plaatje, Get Up and Boogie. Hier is Silver Convention. That's right.

0: take care of him. Well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkiezingswinst van Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot bezorgde reacties in Frankrijk en Polen. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, noemt de uitslag een zorgwekkend signaal. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radoslav Sikorski, uitte vergelijkbare zorgen. Volgens het Rode Kruis heeft de hulpverlening aan de Gazastrook een kritiek dieptepunt bereikt. De Palestijnse Rode Halve Maan ontving in augustus slechts 93 pallets met hulpgoederen. Het laagste maandelijkse aantal sinds het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Door tekorten raken medicijnen, voedsel en brandstof op. Techbedrijven in Nederland zijn een springplank voor nieuwe ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van Dealroom, Techleap en Uber naar 270 start-ups van oud-medewerkers. Die bedrijven haalden samen meer dan 1,9 miljard dollar op. Ook 150 werknemers van ABN AMRO staken dinsdag tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV doen ze mee aan een demonstratie in Den Haag. De acties richten zich op bezuinigingen op de werkloosheidsuitkering en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dan hebben we nog het weer. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 24 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

En Emma hoor je op Feel Good Radio. En Emma en Esmee. Ja, ze moest even niet door elkaar halen. Hoor je nog met het nieuws natuurlijk van 9:30 op Feel Good Radio. Lekker dat je erbij bent. Dit is de zender met de meeste luisteraars. Samen wakker worden met de ochtendshow van Feel Good Radio. En Tina Charles, Dance Little.

Mooi motto. Samen op de radio. Dusty Springfield was dat. Zometeen na 10 uur dan is onze bellijn geopend. 085-8200-899. 085-8200-899. Dat is het telefoonnummer van de bellijn. Als je even wil kletsen of wil vertellen dat Feel Good Radio aanstaat. Je kan het zo doen.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De Bellijn!
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkiezingswinst van Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot bezorgde reacties in Frankrijk en Polen. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, noemt de uitslag een zorgwekkend signaal. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radoslav Sikorski, uitte vergelijkbare zorgen. De olieprijzen zijn maandag verder gestegen na Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers en Iraanse vergeldingsaanvallen op schepen bij de straat van Hormuz. Amerikaanse olie kost meer dan $92 per vat. Brentolie meer dan $97. Benzine kost €2,77 per liter. Volgens het Rode Kruis heeft de hulpverlening aan de Gazastrook een kritiek dieptepunt bereikt. De Palestijnse Rode Halve Maan ontving in augustus slechts 93 pallets met hulpgoederen. Het laagste maandelijkse aantal sinds het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Door tekorten raken medicijnen, voedsel en brandstof op. Techbedrijven in Nederland zijn een springplank voor nieuwe ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van Dealroom, Techleap en Uber naar 270 start-ups van oud-medewerkers. Die bedrijven haalden samen meer dan $1,9 miljard op. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige wind komt uit het zuiden. De temperatuur loopt geleidelijk op van 19 naar ongeveer 26 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Maandagmorgen 7 september. Goedemorgen, de koffie is er.

Zij maakten werkelijk alleen maar vrolijke muziek in de jaren 70. Voornamelijk The Middle of the Road waren dat hier. En The Little Yellow Boomerang, die komt altijd bij je terug. Wij zijn ook een soort boomerang eigenlijk. We hebben weekend gevierd. Maar het boemerangetje is weer terug, hoor. Ja hoor, goedemorgen, het is maandag. Nieuwe week is begonnen. Joey, dankjewel voor de ochtend. Joe, dat was heel erg genieten. Morgenochtend is hij er weer in alle vroegte om je wakker te draaien. Hier bij Feel Good 60s en 70s. Heb je ook zo'n lekker weekend gehad? Mooi zo, opgeladen voor een nieuwe week. Wij gaan hem vieren. 3 uur lang de allermooiste muziek hier op Feel Good 60s en 70s. En hier is Roxy Music.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De verkiezingswinst van Alternatieven für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot bezorgde reacties in Frankrijk en Polen. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, noemt de uitslag een zorgwekkend signaal. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radoslav Sikorski, uitte vergelijkbare zorgen. De olieprijzen zijn maandag verder gestegen na Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers en Iraanse vergeldingsaanvallen op schepen bij de straat van Hormuz. Amerikaanse olie kost meer dan $92 per vat. Brentolie meer dan $97. Benzine kost €2,77 per liter. Volgens het Rode Kruis heeft de hulpverlening aan de Gazastrook een kritiek dieptepunt bereikt. De Palestijnse Rode Halve Maan ontving in augustus slechts 93 pallets met hulpgoederen. Het laagste maandelijkse aantal sinds het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Door tekorten raken medicijnen, voedsel en brandstof op. Techbedrijven in Nederland zijn een springplank voor nieuwe ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van Dealroom, Techleap en Uber naar 270 start-ups van oud-medewerkers. Die bedrijven haalden samen meer dan $1,9 miljard op. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige wind komt uit het zuiden. De temperatuur loopt geleidelijk op van 19 naar ongeveer 26 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gezangen van dit feestorkest is ons nog niet eens zo lang geleden ontvallen. The Village People waren dat hier. We kennen ze natuurlijk van YMCA. Dit was een andere hit van ze. Go West hoorde je op de maandagmorgen van de fijnste zender voor alleen maar de mooiste muziek uit de jaren 60 en 70. En dit is wat mij betreft zeker wel een van de hoogtepunten uit de jaren 70. Er is David Bowie op de maandagmorgen van onze mooie zender. De speakers mogen een heel eind harder voor dat ongelooflijk mooie change is.
1: Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not

0: gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Paul V uit Raamsdonksveer mag beginnen met de productie van vliegende auto's. Het bedrijf heeft daarvoor een belangrijke certificering van de Europese luchtvaartautoriteit EASA binnen. Topman Robert Dingemansen verwacht over anderhalf jaar het typecertificaat. In 2028 moet de auto volledig zijn goedgekeurd. De geplande bijeenkomst van een nieuwe defensiewerkgroep van buitenlandchef Kaya Kallas van de Europese Unie gaat niet door. Volgens meerdere media komt dat door protest van lidstaten. De bijeenkomst stond voor deze week gepland. De werkgroep zou experts laten kijken naar gaten in het Europese defensie- en veiligheidsbeleid. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn in de nacht van zondag op maandag zeker 11 mensen omgekomen. Bij een aanval op een woongebouw kwamen 9 mensen om en raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 kinderen. Bij een droneaanval op een voertuig kwamen ook 2 zorgverleners om het leven. 150 werknemers van ABN AMRO staken dinsdag tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Den Haag doen ze mee aan een landelijke demonstratie. Volgens de bank heeft de staking geen gevolgen voor klanten. De acties zijn gericht tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Dan hebben we nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Het blijft de komende uren rustig en droog. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 22 graden en stijgt de komende uren naar ongeveer 27 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Goed nieuws, want de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra reistijd.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Een van de favoriete liedjes van radiovriend Edwin Evers. Dat waren de Beatles van de White Album. Een heel wazig album was dat. Met onder andere While My Guitar Gently Weeps erop. Maar ook Op La Di, Op La Da. En ook deze mooie Blackbird. Ja, de White Album van de Beatles. Er staan echt songs op. Daar is geen doorkomen aan. Als je er zin in hebt, zoek hem maar even op. Revolution Number 9. Als je die goed vindt, ja, dan moet je aan de chemicaliën gezeten hebben. Dat kan niet anders. Goedemorgen, het is maandag. Het is Feel Good 60s en 70s. En de disco's goedemorgen aan voor Sister Slash. Hier is We Are Family.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Paul V uit Raamsdonksveer mag beginnen met de productie van vliegende auto's. Het bedrijf heeft daarvoor een belangrijke certificering van de Europese luchtvaartautoriteit EASA binnen. Topman Robert Dingemansen verwacht over anderhalf jaar het typecertificaat. In 2028 moet de auto volledig zijn goedgekeurd. De geplande bijeenkomst van een nieuwe defensiewerkgroep van buitenlandchef Kaya Kallas van de Europese Unie gaat niet door. Volgens meerdere media komt dat door protest van lidstaten. De bijeenkomst stond voor deze week gepland. De werkgroep zou experts laten kijken naar gaten in het Europese defensie- en veiligheidsbeleid. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn in de nacht van zondag op maandag zeker 11 mensen omgekomen. Bij een aanval op een woongebouw kwamen 9 mensen om en raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 kinderen. Bij een droneaanval op een voertuig kwamen ook 2 zorgverleners om het leven. 150 werknemers van ABN AMRO staken dinsdag tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Den Haag doen ze mee aan een landelijke demonstratie. Volgens de bank heeft de staking geen gevolgen voor klanten. De acties zijn gericht tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Dan hebben we nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Het blijft de komende uren rustig en droog. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 22 graden en stijgt de komende uren naar ongeveer 27 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Wordt nog steeds heel veel gedraaid op Vremi-bootjes en zo, hè, dit. Ja, heerlijk, man. LTD en Back in Love Again. Iedereen die ook vandaag weer reageert in de app van onze fijne zender, hartelijk dank voor jullie waanzinnig leuke reacties. Mocht je iets hebben te melden, een verjaardagje of zo, laat het ons even weten. Dan kunnen we daar wat mee doen, hè. Gooi er eventjes een felicitatie uit. We doen dat graag. We gaan even naar het eind van de jaren 70. Het zijn de Abbaatjes op de radio. Hier is dat prachtige Eagle.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zo'n 30 gedupeerden en nabestaanden willen in november gebruik maken van hun spreekrecht in de strafzaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om en raakten 5 mensen gewond. De inhoudelijke behandeling tegen 4 verdachten begint op 4 november. Voormalig premier Mark Rutte noemt de avondklok uit begin 2021 onvermijdelijk. In een verhoor zei hij, er was geen alternatief. De samenleving zat vrijwel volledig op slot en ook de scholen waren dicht. De maatregel was volgens hem het laatste overgebleven instrument. Zonder avondklok konden ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten niet aan. Tientallen Nederlandse reizigers zitten vast in Indonesië na een vulkaanuitbarsting. De internationale luchthaven van Jakarta is sinds zondagochtend gesloten omdat as in de lucht vliegen onveilig maakt. Ook andere luchthavens zijn dicht. Meer dan 270.000 reizigers zijn geraakt. Jakarta blijft tot 6 uur maandagavond dicht. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal sterker dan eerder gedacht. Volgens Eurostat kwam de groei uit op 0,6% tegen een eerdere raming van 0,4%. Op jaarbasis groeide de economie met 1,2%. Eerder was dat 1%. Dan hebben we nog het weer. Het is warm, met op veel plekken de zon die de overhand heeft. De temperatuur ligt rond 24 graden en loopt op naar ongeveer 26 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: En die zegt goedemiddag. Zie ik daar de lunch verschijnen? Ja hoor.

Altijd goed om te weten dat er hulp onderweg is. De Little River Band was dat hier. En help is on the way. Zo, we gaan even lekker aan de band. Ja, met het hele team lunchen. Weer gezellig altijd. Ook vandaag is dat weer het geval. Ah ja, er moet wel een lekker muziekje bij natuurlijk. We hebben dat gewoon weer geregeld vandaag. We gaan naar de jaren 60.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zo'n 30 gedupeerden en nabestaanden willen in november gebruik maken van hun spreekrecht in de strafzaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om en raakten 5 mensen gewond. De inhoudelijke behandeling tegen 4 verdachten begint op 4 november. Voormalig premier Mark Rutte noemt de avondklok uit begin 2021 onvermijdelijk. In een verhoor zei hij, er was geen alternatief. De samenleving zat vrijwel volledig op slot en ook de scholen waren dicht. De maatregel was volgens hem het laatste overgebleven instrument. Zonder avondklok konden ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten niet aan. Tientallen Nederlandse reizigers zitten vast in Indonesië na een vulkaanuitbarsting. De internationale luchthaven van Jakarta is sinds zondagochtend gesloten omdat as in de lucht vliegen onveilig maakt. Ook andere luchthavens zijn dicht. Meer dan 270.000 reizigers zijn geraakt. Jakarta blijft tot 6 uur maandagavond dicht. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal sterker dan eerder gedacht. Volgens Eurostat kwam de groei uit op 0,6% tegen een eerdere raming van 0,4%. Op jaarbasis groeide de economie met 1,2%. Eerder was dat 1%. Dan hebben we nog het weer. Het is warm, met op veel plekken de zon die de overhand heeft. De temperatuur ligt rond 24 graden en loopt op naar ongeveer 26 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Jaguar Land Rover schrapt de komende 2 jaar ongeveer 4000 banen. De topman bevestigt het banenverlies. Het bedrijf noemt Amerikaanse importheffingen, de gevolgen van een cyberaanval, hogere kosten en concurrentie van Chinese autofabrikanten. Het gaat om ongeveer 10% van het wereldwijde personeelsbestand. 18 gemeenten moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Volgens hem doen ze te weinig om genoeg asielzoekers op te vangen. Ze komen onder actief toezicht, net als 24 andere gemeenten. Volgens de spreidingswet kan de overheid buiten een gemeente om opvang regelen. Dat is de zwaarste maatregel. De Spaanse autoriteiten in Ceuta hebben 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd. Ze worden met prioriteit teruggestuurd naar hun land van herkomst voor hereniging met hun families. De jongeren kwamen eind juli vanuit Marokko naar Ceuta. Volgens de minister zijn inmiddels 3500 opvangplekken geregeld. Mark Rutte noemt de beledigende appjes van voormalig justitieminister Fred Grapperhaus over collega-bestuurders niet fraai. Volgens Rutte zeggen de berichten niets over Grapperhaus, omdat hij ze tijdens de coronacrisis stuurde. In een verhoor zei Rutte dat stoom afblazen in zo'n crisis onvermijdelijk is. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en heeft de zon op veel plaatsen de overhand. De temperatuur blijft rond 26 graden en staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Jaguar Land Rover schrapt de komende twee jaar ongeveer 4000 banen. De topman bevestigt het banenverlies. Het bedrijf noemt Amerikaanse importheffingen, de gevolgen van een cyberaanval, hogere kosten en concurrentie van Chinese autofabrikanten. Het gaat om ongeveer 10% van het wereldwijde personeelsbestand. 18 gemeenten moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Volgens hem doen ze te weinig om genoeg asielzoekers op te vangen. Ze komen onder actief toezicht, net als 24 andere gemeenten. Volgens de spreidingswet kan de overheid buiten een gemeente om opvang regelen. Dat is de zwaarste maatregel. De Spaanse autoriteiten in Ceuta hebben 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd. Ze worden met prioriteit teruggestuurd naar hun land van herkomst voor hereniging met hun families. De jongeren kwamen eind juli vanuit Marokko naar Ceuta. Volgens de minister zijn inmiddels 3500 opvangplekken geregeld. Mark Rutte noemt de beledigende appjes van voormalig justitieminister Vert Grapperhaus over collega-bestuurders niet fraai. Volgens Rutte zeggen de berichten niets over Grapperhaus, omdat hij ze tijdens de coronacrisis stuurde. In een verhoor zei Rutte dat stoom afblazen in zo'n crisis onvermijdelijk is. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en heeft de zon op veel plaatsen de overhand. De temperatuur blijft rond 26 graden en staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Jaguar Land Rover schrapt de komende twee jaar ongeveer 4000 banen. De topman bevestigt het banenverlies. Het bedrijf noemt Amerikaanse importheffingen, de gevolgen van een cyberaanval, hogere kosten en concurrentie van Chinese autofabrikanten. Het gaat om ongeveer 10% van het wereldwijde personeelsbestand. 18 gemeenten moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Volgens hem doen ze te weinig om genoeg asielzoekers op te vangen. Ze komen onder actief toezicht, net als 24 andere gemeenten. Volgens de spreidingswet kan de overheid buiten een gemeente om opvang regelen. Dat is de zwaarste maatregel. De Spaanse autoriteiten in Ceuta hebben 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd. Ze worden met prioriteit teruggestuurd naar hun land van herkomst voor hereniging met hun families. De jongeren kwamen eind juli vanuit Marokko naar Ceuta. Volgens de minister zijn inmiddels 3500 opvangplekken geregeld. Mark Rutte noemt de beledigende appjes van voormalig justitieminister Fred Grapperhaus over collega-bestuurders niet fraai. Volgens Rutte zeggen de berichten niets over Grapperhaus, omdat hij ze tijdens de coronacrisis stuurde. In een verhoor zei Rutte dat stoom afblazen in zo'n crisis onvermijdelijk is. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 26 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht, waardoor het weer de komende tijd vrijwel hetzelfde blijft. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Jaguar Land Rover schrapt de komende 2 jaar ongeveer 4000 banen. De topman bevestigt het banenverlies. Het bedrijf noemt Amerikaanse importheffingen, de gevolgen van een cyberaanval, hogere kosten en concurrentie van Chinese autofabrikanten. Het gaat om ongeveer 10% van het wereldwijde personeelsbestand. 18 gemeenten moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Volgens hem doen ze te weinig om genoeg asielzoekers op te vangen. Ze komen onder actief toezicht, net als 24 andere gemeenten. Volgens de spreidingswet kan de overheid buiten een gemeente om opvang regelen. Dat is de zwaarste maatregel. De Spaanse autoriteiten in Ceuta hebben 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd. Ze worden met prioriteit teruggestuurd naar hun land van herkomst voor hereniging met hun families. De jongeren kwamen eind juli vanuit Marokko naar Ceuta. Volgens de minister zijn inmiddels 3500 opvangplekken geregeld. Mark Rutte noemt de beledigende appjes van voormalig justitieminister Fred Grapperhaus over collega-bestuurders niet fraai. Volgens Rutte zeggen de berichten niets over Grapperhaus, omdat hij ze tijdens de coronacrisis stuurde. In een verhoor zei Rutte dat stoom afblazen in zo'n crisis onvermijdelijk is. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 26 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht, waardoor het weer de komende tijd vrijwel hetzelfde blijft. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Oud-premier Mark Rutte vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis voldoende luisterde naar mensen met voorstellen voor verbetering. Met complotdenkers die het virus ontkenden had volgens hem contact weinig zin. Rutte herkent zich nauwelijks in de kritiek dat het kabinet een deel van de bevolking kwijtraakte. Oud-voetballer Quincy Promes heeft afgelopen zomer voor het eerst uitgebreid verklaard over zijn rol bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne. Dat zei zijn advocaat tijdens een zitting in hoger beroep. Promes werd in juni een hele dag gehoord. Zijn neef, Marilio V., mag in november worden gehoord. Frankrijk verwacht dit jaar een van de slechtste wijnproducties in 30 jaar. Door extreme droogte en hitte daalt de productie met 6% ten opzichte van vorig jaar tot 33,9 miljoen hectoliter. Dat is 17% minder dan gemiddeld. In Nederland lijkt de kwaliteit van de oogst goed, maar blijft het aantal liters onzeker. Premier Rob Jette noemt de overwinning van de radicaalrechtse Alternative für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een wake-up call voor de Duitse politiek. Hij vindt het zorgwekkend dat de partij met extreme en pro-Russische standpunten zo goed heeft gescoord. Frankrijk en Polen reageren ook bezorgd. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 26 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Oud-premier Mark Rutte vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis voldoende luisterde naar mensen met voorstellen voor verbetering. Met complotdenkers die het virus ontkenden had volgens hem contact weinig zin. Rutte herkent zich nauwelijks in de kritiek dat het kabinet een deel van de bevolking kwijtraakte. Oud-voetballer Quincy Promes heeft afgelopen zomer voor het eerst uitgebreid verklaard over zijn rol bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne. Dat zei zijn advocaat tijdens een zitting in hoger beroep. Promes werd in juni een hele dag gehoord. Zijn neef

0: Frankrijk en Polen reageren ook bezorgd. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 26 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De CDU van deelstaatpremier Sven Schulze is in Sachsen-Anhalt tweede geworden, ruim achter de AfD. Schulze zegt dat het mandaat om te regeren bij de radicaal-rechtse partij ligt. De CDU kreeg 17,2% van de stemmen, de AfD bijna 44%. Een AfD-regering is niet uitgesloten omdat de linkse BSW samenwerking niet afwijst. De Europese Unie investeert dit en volgend jaar 200 miljoen euro in Groenland. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen maandag bekendgemaakt in Nuuk. Het geld is bedoeld voor nieuwe economische kansen voor de lokale bevolking en moet bijdragen aan een duurzame en vreedzame Arctische regio. Nederland en Noorwegen gaan nauwer samenwerken om de Noordzee beter te beschermen. Premier Rob Jetten en zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre spraken dat af. Ze delen meer satellietgegevens. Ook blijven de landen Oekraïne steunen met wapens en leiden ze Oekraïnse piloten op voor F-16 vliegtuigen. Waarnemers van platform Walen noemen de hoeveelheid desinformatie rond de verkiezingen in Sachsen-Anhalt enorm. Volgens oprichter Stefanie Schieve waren meerdere beïnvloedingspogingen toe te schrijven aan Russische propagandanetwerken. Vooral kandidaten van de CDU, SPD, FDP en Die Linke werden aangevallen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 26 graden en daalt langzaam naar 23 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Brie.
3: Het is een zanger uit de jaren 70 en hij kan hoger zingen dan Gerard Joling. Wie zou

Elton John met het prachtige Rocket Man op maandagmiddag. Goedemiddag, net 4 uur geweest. Ik heb even een siestaatje gedaan. Ik ben er weer helemaal klaar voor, mensen. 3 uur lang feest op de radio. Wat ik meteen ik ga even maken tot 7 uur. Met het mooiste uit de jaren 60 en 70. En er mag gedanst worden op maandagmiddag. Met deze van Patrick Hernandez.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De CDU van deelstaatpremier Sven Schulze is in Sachsen-Anhalt tweede geworden, ruim achter de AfD. Schulze zegt dat het mandaat om te regeren bij de radicaal-rechtse partij ligt. De CDU kreeg 17,2% van de stemmen, de AfD bijna 44%. Een AfD-regering is niet uitgesloten omdat de linkse BSW samenwerking niet afwijst. De Europese Unie investeert dit en volgend jaar 200 miljoen euro in Groenland. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen maandag bekendgemaakt in Nuuk. Het geld is bedoeld voor nieuwe economische kansen voor de lokale bevolking.

0: kandidaten van de CDU, SPD, FDP en Die Linke werden aangevallen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 26 graden en daalt langzaam naar 23 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Don't Like Eliah hier op de maandag van Feel Good 60s en 70s. Ja, mensen, even op de kalender kijken. Nog 7 september. Het is officieel nog 14 dagen zomer op de kalender. En dan gaat ook op de kalender de herfst in. Ik moet

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De 26-jarige Belg die in Amsterdam is aangehouden blijft 14 dagen langer vast. Dat bepaalde de rechtercommissaris maandag. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Overasselt. Daarbij werd de 51-jarige beveiliger Barry Leenders doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Bij Oekraïense aanvallen op Rusland en de Krim zijn volgens Russische autoriteiten 4 mensen omgekomen. Ook vielen meerdere gewonden. President Volodymyr Zelensky bevestigt Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In Perm vielen een dode en 4 gewonden. In Belgorod kwam een man om. Op de Krim stierven een man en een tienermeisje. Het gerechtshof in Amsterdam heeft 6 verdachten tot 11 jaar en 3 maanden cel veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Een deel leverde auto's voor de moord op advocaat Dirk Wiersum en deed verkenningen bij zijn kantoor en woning. 5 verdachten kregen ook straf voor mishandeling van een man in Utrecht. De Europese Unie investeert dit en volgend jaar 200 miljoen euro in Groenland. Dat geld moet nieuwe economische kansen bieden en bijdragen aan een duurzame en vreedzame Arctische regio. Het pakket is ondertekend door Ursula von der Leyen, de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Dan nog het weer. De komende uren blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon heeft vaak de overhand. Het is nu 26 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur daalt langzaam naar 23 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brie.
4: Net 5 uur geweest hier op de maandag van Feel Good 60s en 70s. En het is hoog tijd.

Feel Good 60s en 70s. Ken je deze nog?

Oh, wat is dit toch lekker. Rod Stewart op de maandagmiddag van de Feel Good 60s en 70s. Ach, hoor ik daar een Hammondorgel. Ik word er altijd zo blij van een Hammondorgel. Hollandse band die in de jaren 70 veelvuldig gebruik maakte van het apparaat. De onlangs ontvallen Johnny Kaagman. Het blijft verdrietig, maar de muziek is mooi. Earth and Fire.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De 26-jarige Belg die in Amsterdam is aangehouden, blijft 14 dagen langer vast. Dat bepaalde de rechtercommissaris maandag. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Overasselt. Daarbij werd de 51-jarige beveiliger Barry Leenders doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland en de Krim zijn volgens Russische autoriteiten 4 mensen omgekomen. Ook vielen meerdere gewonden. President Volodymyr Zelensky bevestigt Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In Perm vielen een dode en 4 gewonden. In Belgorod kwam een man om. Op de Krim stierven een man en een tienermeisje. Het gerechtshof in Amsterdam heeft 6 verdachten tot 11 jaar en 3 maanden cel veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Een deel leverde auto's voor de moord op advocaat Dirk Wiersum en deed verkenningen bij zijn kantoor en woning. 5 verdachten kregen ook straf voor mishandeling van een man in Utrecht. De Europese Unie investeert dit en volgend jaar 200 miljoen euro in Groenland. Dat geld moet nieuwe economische kansen bieden en bijdragen aan een duurzame en vreedzame Arctische regio. Het pakket is ondertekend door Ursula von der Leyen, de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Dan nog het weer. De komende uren blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon heeft vaak de overhand. Het is nu 26 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur daalt langzaam naar 23 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60.

Een van zijn allergrootste hits, Engelbert Humperdinck, was dat hier. En Please Release Me op de maandag van Feel Good 60's en 70's. Man, wat gaat die tijd snel? 6 uur alweer bijna. Gelukkig hebben we zo meteen nog een uurtje radio om ons helemaal uit te leven. Want oi, oi, oi. Ik heb nog een lijstje platen voor je klaarstaan. Ja, daar gaat je radio niet van uit, geloof mij nou. Dit komt uit de jaren 70. We kennen ze ook van harde nummers als You Ain't Seen Nothing Yet. En dit is een relaxte van ze.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De 26-jarige Belg die in Amsterdam is aangehouden blijft 14 dagen langer vast. Dat bepaalde de rechtercommissaris maandag. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Overasselt. Daarbij werd de 51-jarige beveiliger Barry Leenders doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland en de Krim zijn volgens Russische autoriteiten 4 mensen omgekomen. Ook vielen meerdere gewonden. President Volodymyr Zelensky bevestigt Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In Perm vielen een dode en 4 gewonden. In Belgorod kwam een man om. Op de Krim stierven een man en een tienermeisje. Het gerechtshof in Amsterdam heeft 6 verdachten tot 11 jaar en 3 maanden cel veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Een deel leverde auto's voor de moord op advocaat Dirk Wiersum en deed verkenningen bij zijn kantoor en woning. 5 verdachten kregen ook straf voor mishandeling van een man in Utrecht. De Europese Unie investeert dit en volgend jaar 200 miljoen euro in Groenland. Dat geld moet nieuwe economische kansen bieden en bijdragen aan een duurzame en vreedzame Arctische regio. Het pakket is ondertekend door Ursula von der Leyen, de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Dan nog het weer. De komende uren blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon heeft vaak de overhand. Het is nu 26 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur daalt langzaam naar 23 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek. 6 uur geweest en de maandagavond van Feel Good 60s en 70s is officieel.

Een van de meest gezellige, maar ook een beetje truttige nummers van ABBA. Chiquitita hoor je. Het was wel een groot hit aan het eind van de jaren 70. Goedenavond, 6 uur geweest. Ik ben Erwin. Ik ga nog een uurtje knallen hier op Feel Good 60s en 70s. Met het mooiste natuurlijk uit de jaren 60 en 70. Oh.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De moeder van de 12-jarige jongen die vrijdag dood werd gevonden in een woning in Eerbeek blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald. De politie gaat uit van een misdrijf. De vrouw werd zaterdagmiddag aangehouden en maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk op de A28 blijft nog zeker 48 uur in beide richtingen afgesloten. De ANWB meldt dat op basis van informatie van Rijkswaterstaat, maar die wegbeheerder kan het bericht nog niet bevestigen. De brug is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Rijkswaterstaat onderzoekt de brug verder. De poging om overheidsregels te versimpelen begint bij de ministeries van Justitie, Klimaat, Onderwijs en Volkshuisvesting. Staatssecretaris Erik van den Burg wil elk jaar een vereenvoudigingswet invoeren. Het gaat vooral om technische wetswijzigingen. Burgers kunnen 4 weken ideeën indienen. De eerste wet moet na een jaar ingaan. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn opnieuw gedaald door het uitblijven van regen. Bij Kaup zakte het peil maandag naar 34 centimeter en het daalt deze week verder naar 29 centimeter. De scheepvaart kan daardoor minder lading meenemen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft te droog. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 25 graden en daalt later naar ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Veel files worden korter, maar er staan nog enkele. Op de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook op de A4 richting Den Haag, tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. Ook hier staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. 9 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. En tot slot de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Nieuwveen en Woubrugge doe je er 15 minuten langer over.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Wat een hit was dit in de jaren 70. Meisjes met rode haren van Arne Jansen. En zo zit mijn shift er alweer op voor de maandag. Morgen mogen we gelukkig weer, gelijk na de ochtendshow van Joey, zijn we er weer met verse koffie en mooie plaatjes vanaf een uurtje of 10 morgenochtend. Deze krijgen we nog even van me op de maandag. Mag niet ontbreken op een dag als vandaag.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De moeder van de 12-jarige jongen die vrijdag dood werd gevonden in een woning in Eerbeek blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald. De politie gaat uit van een misdrijf. De vrouw werd zaterdagmiddag aangehouden en maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk op de A28 blijft nog zeker 48 uur in beide richtingen afgesloten. De ANWB meldt dat op basis van informatie van Rijkswaterstaat, maar die wegbeheerder kan het bericht nog niet bevestigen. De brug is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Rijkswaterstaat onderzoekt de brug verder. De poging om overheidsregels te versimpelen begint bij de ministeries van Justitie, Klimaat, Onderwijs en Volkshuisvesting. Staatssecretaris Erik van den Burg wil elk jaar een vereenvoudigingswet invoeren. Het gaat vooral om technische wetswijzigingen. Burgers kunnen 4 weken ideeën indienen. De eerste wet moet na een jaar ingaan. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn opnieuw gedaald door het uitblijven van regen. Bij Kaup zakte het peil maandag naar 34 centimeter en het daalt deze week verder naar 29 centimeter. De scheepvaart kan daardoor minder lading meenemen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft te droog. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 25 graden en daalt later naar ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Hoefvliet en Leidschendam, want daar staat een kapotte auto. Op de rechte rijstrook, daarom is die dicht en je doet er 10 minuten langer over tussen knooppunt Hoefvliet en Leidschendam. Dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk. Aan de IJssel rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 minuten oponthoud.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De moeder van de 12-jarige jongen die vrijdag dood werd gevonden in een woning in Eerbeek blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald. De politie gaat uit van een misdrijf. De vrouw werd zaterdagmiddag aangehouden en maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk op de A28 blijft nog zeker 48 uur in beide richtingen afgesloten. De ANWB meldt dat op basis van informatie van Rijkswaterstaat, maar die wegbeheerder kan het bericht nog niet bevestigen. De brug is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Rijkswaterstaat onderzoekt de brug verder. De poging om overheidsregels te versimpelen begint bij de ministeries van Justitie, Klimaat, Onderwijs en Volkshuisvesting. Staatssecretaris Erik van den Burg wil elk jaar een vereenvoudigingswet invoeren. Het gaat vooral om technische wetswijzigingen. Burgers kunnen 4 weken ideeën indienen. De eerste wet moet na een jaar ingaan. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn opnieuw gedaald door het uitblijven van regen. Bij Kaup zakte het peil maandag naar 34 centimeter en het daalt deze week verder naar 29 centimeter. De scheepvaart kan daardoor minder lading meenemen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft te droog. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 25 graden en daalt later naar ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Duizenden overheidsmedewerkers voeren dinsdag in Den Haag actie tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Volgens de vakbonden FNV en CNV hebben ongeveer 3000 mensen zich aangemeld. De deelnemers lopen naar het ministerie van Financiën en overhandigen daar hun eigen begrotingsplannen. Ook medewerkers van de Rijksschoonmaakorganisatie en ABN AMRO staken. De veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is in Servië begraven. Duizenden mensen namen in Belgrado afscheid van de voormalige generaal. De kist werd door de straten gedragen onder het skanderen van zijn naam. Mladic stierf vorige maand op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij levenslang vastzat. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Samen met Jared Kushner sprak hij met de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over vredesvoorstellen. Volgens Witkoff zijn nieuwe gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten dichterbij gekomen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de agent niet die op 26 januari een vrouw schopte bij station Utrecht Centraal. Volgens het OM was de trap rechtmatig omdat de vrouw zich verzette tegen haar aanhouding. Beide vrouwen deden aangifte. Een advocaat onderzoekt een procedure om alsnog vervolging af te dringen. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur daalt naar ongeveer 21 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Duizenden overheidsmedewerkers voeren dinsdag in Den Haag actie tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Volgens de vakbonden FNV en CNV hebben ongeveer 3000 mensen zich aangemeld. De deelnemers lopen naar het ministerie van Financiën en overhandigen daar hun eigen begrotingsplannen. Ook medewerkers van de Rijksschoonmaakorganisatie en ABN AMRO staken. De veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is in Servië begraven. Duizenden mensen namen in Belgrado afscheid van de voormalige generaal. De kist werd door de straten gedragen onder het skanderen van zijn naam. Mladic stierf vorige maand op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij levenslang vastzat. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Samen met Jared Kushner sprak hij met de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over vredesvoorstellen. Volgens Witkoff zijn nieuwe gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten dichterbij gekomen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de agent niet die op 26 januari een vrouw schopte bij station Utrecht Centraal. Volgens het OM was de trap rechtmatig omdat de vrouw zich verzette tegen haar aanhouding. Beide vrouwen deden aangifte. Een advocaat onderzoekt een procedure om alsnog vervolging af te dringen. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur daalt naar ongeveer 21 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. De politie schat dat ongeveer 5000 mensen meededen. Het protest verliep zonder grote incidenten. De actie volgde op de verkiezingswinst van de partij in Sachsen-Anhalt. De topwetenschapper van OpenAI, Jakub Paciocki, waarschuwt dat kunstmatige intelligentie zich zo snel ontwikkelt dat mensen de technologie steeds moeilijker begrijpen. Volgens hem moeten AI-laboratoria de ontwikkeling vrijwillig vertragen om veiligheidsredenen. De oproep volgt op een test waarbij OpenAI-modellen inbraken bij Hugging Face. De politie heeft maandag in Overasselt opnieuw meerdere vuurwapens gevonden. In de Gelderse plaats werd vorige week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden. Het onderzoek gaat de komende dagen door. Finland heeft de bouw afgerond van ongeveer 200 kilometer hek aan de grens met Rusland. Het project kostte ongeveer 380 miljoen euro. Het hek is ruim 4 meter hoog. De autoriteiten noemen de veranderde veiligheidssituatie sinds de Russische inval in Oekraïne als reden. Nu nog het weer. De lucht is meest bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 22 graden. De komende uren blijft het droog en blijft de temperatuur stabiel rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. De politie schat dat ongeveer 5000 mensen meededen. Het protest verliep zonder grote incidenten. De actie volgde op de verkiezingswinst van de partij in Sachsen-Anhalt. De topwetenschapper van OpenAI, Jakub Paciocki, waarschuwt dat kunstmatige intelligentie zich zo snel ontwikkelt dat mensen de technologie steeds moeilijker begrijpen. Volgens hem moeten AI-laboratoria de ontwikkeling vrijwillig vertragen om veiligheidsredenen. De oproep volgt op een test waarbij OpenAI-modellen inbraken bij Hugging Face. De politie heeft maandag in Overasselt opnieuw meerdere vuurwapens gevonden. In de Gelderse plaats werd vorige week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden. Het onderzoek gaat de komende dagen door. Finland heeft de bouw afgerond van ongeveer 200 kilometer hek aan de grens met Rusland. Het project kostte ongeveer 380 miljoen euro. Het hek is ruim 4 meter hoog. De autoriteiten noemen de veranderde veiligheidssituatie sinds de Russische inval in Oekraïne als reden. Nu nog het weer. De lucht is meest bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 22 graden. De komende uren blijft het droog en blijft de temperatuur stabiel rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. De politie schat dat ongeveer 5000 mensen meededen. Het protest verliep zonder grote incidenten. De actie volgde op de verkiezingswinst van de partij in Sachsen-Anhalt. De topwetenschapper van OpenAI, Jakub Paciocki, waarschuwt dat kunstmatige intelligentie zich zo snel ontwikkelt dat mensen de technologie steeds moeilijker begrijpen. Volgens hem moeten AI-laboratoria de ontwikkeling vrijwillig vertragen om veiligheidsredenen. De oproep volgt op een test waarbij OpenAI-modellen inbraken bij Hugging Face. De politie heeft maandag in Overasselt opnieuw meerdere vuurwapens gevonden. In de Gelderse plaats werd vorige week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden. Het onderzoek gaat de komende dagen door. Finland heeft de bouw afgerond van ongeveer 200 kilometer hek aan de grens met Rusland. Het project kostte ongeveer 380 miljoen euro. Het hek is ruim 4 meter hoog. De autoriteiten noemen de veranderde veiligheidssituatie sinds de Russische inval in Oekraïne als reden. Nu nog het weer. De lucht is meest bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 22 graden. De komende uren blijft het droog en blijft de temperatuur stabiel rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: van de weg.
1: '60s en '70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. Rijkswaterstaat kan de veiligheid van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk niet garanderen. De brug waar de A28 overheen gaat, blijft daarom dicht voor herstel. Bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Wanneer de brug weer open kan, is nog niet bekend. Ook schepen mogen er niet onderdoor. Nu nog het weer. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt op dit moment rond 21 graden en verandert de komende tijd weinig. Het blijft dus ongeveer even warm met bewolking en een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie is met geel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 9 uur 's avonds binnen, in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen dat er echt is geschoten. Een oproep om binnen te blijven is niet bevestigd. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. Nu nog het weer. Een enkele bui is de komende uren niet uitgesloten. De lucht blijft grotendeels bewolkt, de matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt de komende uren naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

please, Bojangles. Dance again.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie is met geel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 9 uur 's avonds binnen, in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen dat er echt is geschoten. Een oproep om binnen te blijven is niet bevestigd. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. Nu nog het weer. Een enkele bui is de komende uren niet uitgesloten. De lucht blijft grotendeels bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt de komende uren naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.